Do the loo, let's flew the coop. De Starbinale Nights waren dat. We hebben de rijen nacht gespeeld. De Jody Marsh met Now Dig This, recorded in 1956. Dat is Capitol Label. By the way, de Jody Marsh, dat was de oorspronkelijke band van The Comets van Bill Haley. Nachdem Bill Haley in 1955 wel beroemd worden. Kapers Kroosje, schwierigheden. Als een ander set, strijderijen, switch The Comets. En Bill Haley. En vele bandmitglieder hebben een eigen band gegrondet. Namelijk de Jody Marsh. En Now Dig This. Waar een bekende hit recording demals aan de West Coast. California Capitol Records. Aansluitend hebben we gespeeld Tex Peterson. Met dat instrumentarische Rockaline. Aus Kanada. Und am Schluss The Starbeville Nights mit Flew the Cube auf Run Wild Records. Okay, the next track is Hillbilly Rockabilly. Eine acetate demo recording. Niemals veröffentlicht, damals in die 50er Jahre. Lokale underground Hillbilly Bob, Kenny Thompson en Flame Room Boogie.

Let's Bop Around, Wanda Jackson en Honey Bop, Capitol Records, 1956. Probeer deze platte eenmaal te coveren. Biedt het niet meer aan. Es werd niemals wie Wanda. Dat is zo wat ingespeeld als met de typische eenmalige Capitol Sound, de Capitol Tower. Probeer ze eenmaal te coveren. It ain't gonna be like that. Als 1957, R&B, Rhythm and Blues, Al Jackson, and it ain't gonna be like that.

Yeah, with a smile on your lips, doing the hula rock and roll. Dat was een extreem zeldzame rarity, rock and roll rarity van Hawaii. Angeline en Hawaii Teen Towners waren dat, met de hula rock and roll. Alright, we gaan jetzt richting Memphis, Tennessee. Meteor Records, 1956, Charlie Feathers en Tongue Tied Jill.

Rock and Roll, Satisfy Your Soul. Waar hebben de rijen naar gespeeld? Angelina Hawaii, Rock and Roll met Hula Rock and Roll. Charlie Feathers met Tong Tai Jill, Meteor Records, 1956. Aansluitend dat instrumentalische Harmony Rock van de Starlights. Damals veröffentlicht onder eigen regie op dat kleine lokale Starlight label. En am Schluss Del Reeves met My Baby Loves to Rock and Roll. Veröffentlicht in 1956 op Capitol Records. Del Reeves kwam oorspronkelijk uit een country

Fantastic Blues Rockabilly. Dat is van Ernie Barton met She's Gone Away. Damals eingespeeld in de Sun Recording Studio van Sam Phillips, maar niemals veröffentlicht in die funzige jaren. De Sun Studio van Sam Phillips aan de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Alright, we gaan jetzt richting de Rhythm and Blues met Jimmy McCracklin. Jimmy McCracklin had bereids in de 40er jaren zijn eerste platten aangespeeld aan de West Coast in Los Angeles of relatief kleinere label wie zum Beispiel Swing Time Records. Zijn de grote goldene bloedetijd waar aber in de tijd ongeveer 1958, 59 of Mercury Records. Zijn allergrootste hit recording in die Rhythm and Blues charts damals waar The Walk in 1958 of Mercury. Inderdaad, op de 50s rock'n'roll zien aber twee songs die toch wijd met afstand herausspringen. Natuurlijk The Wobble en natuurlijk ook uit 1958 Jimmy McCracklin en Everybody's Rock.

Bobby Bapalula, a real rockin' girl. Dat is waar Dottie Jones, waar Albert de Rijen naar gespeeld. Jimmy McCracklin met Everybody's Rock. Vanaf het licht in februari 1958 of Checker Records in Chicago. Aanschließend Hot Shot Love met Wolf Call Boogie. Vanaf het licht aanvang de 50er jaren 1954. Of dat is Sun Label, genau in de gelijke tijd dat ook Elvis Presley zijn eerste platten had veröffentlicht op Sun Records in Memphis, Tennessee. Aansluitend hebben we weer gespeeld, de Terrican Brothers, Rockabilly and Everybody Style, met High Low Little Girl, als 1958 op Fortune Records, als Detroit, Michigan, en aansluitend Dottie Jones met Honey Honey. Alright, back to the West Coast again now. Rockabilly music from Ray Parks. Mitch, you're gonna have to ball. That's all.